Nochtje moet bijscheren, kieren als. Nochtje moet zijn omen tepteren agwo. Han dus de gadiner bustegen mag. Han horen elpa te zielen in het agwo.